Chukwike mwoli sa mekene yo Udweze kibo Udweze kibo Udweze kibo Eki Franki mwa maifo